Billy is een cowboy met een echte lasso. Billy heeft voor niemand pardon. Billy spuugt een gaatje, heus, het is geen praatje. Billy spuugt een gaatje in beton. Kom niet in zijn handen, kost je een paar tanden. Nog niemand die er ooit van. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em.